0: Ja. Dan kon je op een bicicleta naar Piri. En je ziet informatie over Nosting dan betaal ik dan nog apaga. Maar je tempo, dus voor die 2017, wordt ook een exception die jong, wordt apaga, dus voor SSC. En dus in het moment dat je niet laat implicaat, dat je het recht hebt om te negociëren met ons carretera naar het publiek. En wat je dan doet, is dat je een apparaat hebt, dat je impugna met onze lijnen van traffic, en dat je impugna met onze, en mode dat je dat doet, dat je impugna met onze politieverordening, en met onze verordening die huurmento di veicolo na motorizza. A un hobby mortale per realizzata con nanta pidi dos pa a non sapere che nanta demanda con noi se vai cambia lei pa accomoda nang de nos traffico. Anto hobby per argomento con nanta usata con si non sa se quei legale pi tempo cava. A mi sa mi bo sa mes bon cumi con Olanda a solo botio negoci legal. E non è nuta si negoci legal, non è cosa negoci legal, si è da forma un peligro. Wat meer aasten kun je naar een burgemeester te grijpen in. Zeer op een negotie. En dan waar ik op het intrado, niet aan het trado, niet wat er per se zeer op een negotie van kandidaat die luna. Ik meen dat is een ei, dat is algo straaio, dat is een negotie, dat is legal, dat is een probleem, dat is waar het zeer. Maar nummer 2, dat is ook belangrijk voor de lisatamita, dat is dat we ons niet avisanen, dat ons bij acte contanen, ons avisanen, hobby bij, ons papier van commissiemente, gobernation, dat ons separa, realiteit, dat we in de pensie, dat is hopi, dat ons bij van mankie riva. Maas bo papier, maas bo acte, maas bo tawar acercador in hendenen, en bo tawar oorik in het acercabo over die, por ejemplo, broma nang, dat kousa problema, auto nang, dat para tu kaminda, bo tawar acercador, barrio nang, dat visame tende, bo sikiko, nos si un barrio ki nang kaminda ku nos turting por un tempo nos a comprar casa en barrio aquí nante visa buen separa bote de embocura bueno tienta para na outland na cura pero tienta que cas sote así es 6 apartament anta hora que botin 6 auto tienbiade 2 autos de un apartamento de cámara sendo botin 7 auto na un cas de un calle caminando cu cadende no pa parquer en Irlanda mesmo caso que mete hobby problema de hora criar na país ruba dor de cantidad de renda na angu de bin e dor de cantidad de espacio limitado que me ora que nos acercar el problema que nos da cercana pa sobre que nos que molestia nuende no ser responsable pa poner ordo no ser responsable pa garantizar seguridad de renda e no ser responsable tambien pa tener el país leifbar e ora que leifbarheid bien es geding er met mijn henna missen, kom je ze leiden man, kom je ze batten otro, en kom je ze acten contra otro. Het is een koos om gobierno, om je ze prevenir a koos die turkoos. Si nos permitir que negocie aquí sigue. Dus dan te bisa si nos acercanen via internet. A mi no sa que nanda. Dan tamme te acercanen cliënten via internet. Je bote ga para bocos candica minda y quien coqueta llega paga sube by core. A mí no sé qué me estaba, un pide vergunning. Si me pide vergunning, porque su visado tiene bonta cumplida que fue guardia de vergunning. Pero si me no te pide vergunning, si mañana cinco compañías más bien, si no se cuenta, más o menos un 200 y pico. Me imaginaba que tres, cuatro compañías más bien, puta, cada un 200 más con ahí. No sé, no es que mil de con ahí. Ahora que pasamos un potret, a mí no puedo mirar con caótico. Pero ahora que no se comienza a actuar contra nada, es ardo a comenzar ahora a restablecer. Pero mira, la corre, va a esconder con ahí, prelugan, poner una banda de camino de precario. Si no se pisa en el comenzamiento, que si vos tenés precario, vos ponés en el lugar de vos precario, yo soy de Michigan. Pero ahora no se sabe que vos no tenés precario, es como de vos bombar a ver, vos estás pensando en Michigan. Y número dos, si vos ponés en el mes de entonces gesteld, dus was je een exposition die op apparaat lang zijn dat doen hebben de rechten in de die koren kunnen hebben ons kaya publico en kun ons een mister cambia lei ik ben kun een heta bin bisame kun mister cambia lei pa accomodar su negocio ilegal meten kun erbe hopi leu
1: e meten ponele ribobo
0: si zet lo que está pasando que me tengo bij forza governor pa fira me tengo firma forza parlamento pa ka pe lei en mi mestin kun beitra tambe zaki pa sobre kun noti nada mas importante na ruba kuta facilitar negocio ilegal di certo grupo na minuto kere kue sei ton kosko bo makti verwacht in democracia hobi democracia wat amira tabini na da wat tot wankele gebracht men te bisa de mundo juist pa sobre kun certo hende nan kuta hasi i desa si mene kulantan ita bon i kuko bia na hoi bia door di tanto requisito kutin nota in staat, dus bij actua, liheer en convincente contra het type die destrooien na, die kon je toch per confianza in de democratie. Nou, dan moet je keren, dat is ook heel belangrijk, dat het gobierno mantener su legitimiteit door die por pushback suficientemente in de enquadre die lei. Nos no hace nada, en nunca lo hace nada tampoco contra die lei, anche que en aquí sí está actuando contra die lei. Lo que na lo por, y lo que na te pirita a meter, no saco, no saco ilegal, pero no sabe pasó bajo gobierno permitir no saco ilegal dando tiempo, tú no es más tiempo para seguir.
1: Ahora, tiene nada que llegue, por sobra. Aquí nada, me pongo ya un grijs gebied, si me nante a mele na holandés, no? Por sobra, a doognan, a laganan, permitir subicaya, a si lo que na desea, na por acurico dos, testa, tres, hende riba scooter, riba stepa, tu manera, no se mira. Bueno, te miedo para que